0: Daniel, ka letsatsi leo. Hello, Mahaitso, ka buripana e ne le motlotlegi. Maitso Indeline Daniel a ile a tshwara tshaba ya go abe ka puo mo bekeng. Ntumelela re tsamaye le tsone tse di matsorotsoro Mahaitso mo bekeng le gone beke e fetileng go ile ga nna le molelo o ile wa tshwara jaana lolapa mo Kanansi Mahaitso mongwe wa balosika raitso a re ke ene Archbishop Foreman. Hela ore ba mo dinako gore go diragetse eng
1: ya baya dange dat jy le dier gekom die wat praat is meneer Foreman Kamedu, die pastoor Archbishop van the Holy Messiah Church of Christ hier in Gobapes by Kanan A. En irritate ons geen dankbaar aan almachtige God wat vir ons atekie gemaakt het dat ons bij mekaar kan kom. Laat die hele mense van Namibia kan kyk, hoe kan julle vir ons help in hierdie probleem wat ons nou gekry het in Gobapes by Kanan A en Warnings. Laat julle kyk, hoe kan julle vir ons help? Hoe kan ek nou sê, kom ons sê maar, dinsdag en die aand om vroeg morgenochtend te wees hier in Gobapes. Ons het daar huis gezien het wat uitgebrand het, maar die mense wat daar binnen kan wees, was onze kerklede. Nou, hierdie mense let niks nie, soos ek nou praat, let die kleren nie, let die matrasse nie, let die meer as senke om een ander huis te bouw nie. Nou, ek is nou hier, laat julle kan kyk, hoe kan julle vir ons help in hierdie probleme wat ons hier in Gobapes gekreëerd.
2: Pastoor, kan je voor ons zeggen wat precies het gebeurt voor de huis nou uitbrand?
1: Die ding wat daar gebeurt, is niet een kers. Omdat in Gobapes, hierdie plek is dorp, is het een probleem van elektriciteit. Die meeste mensen gebruiken die kersen. Hulle het net vergeet om hierdie kers dood te maken, toen slapen ze net. Maar hierdie kers is net gebrand, totdat die klaar wordt. Toen raak je net voor die kleren aanraak en die kobersen. Toen daar een probleem uitgekomen.
2: Veel mensen was in de huis daar aan?
1: Die mensen was 6, maar 5, en is levendig. Die ene, die zesde ene, die kind met 10 jaar. Ze heeft zijn leven of zijn ziel verloren.
2: Was die huis toe of hoe die anders uitgegaan? Hoe het hier ene misschien achtergebleven?
1: Die huis was toe, maar daar was een dapper kind met 13 jaar oud. Ze heeft hier die warmte gekregen. Toen ze opstaan of ze wakker wordt, toen zien ze net die warmte in de huis. Toen is ze opgestaan. Die gelukkigheid, die huis was toen maar die sleutel van haar. Hij was binnenkant in die slot. Maar toen heeft die kind net opgemaakt en uitgegaan en andere mensen beginnen roepen, laat hier die mensen komen wakker maken.
2: So wat betekent die ene wat nou daar gesterven, het ongelukkig niet uitgehaardloop?
1: Ik weet niet hoe kan ik zeggen, het is baie te hartseerlijkheid. Voor onze harte, voor ons wat pastoren is. Die kent het geraas, laat die mensen om voor haar kom uit te helpen. Maar mensen het geprobeerd, die vier was bieke sterk. En toen het niet kon uithalen, toen die kent het daar zijn ziel verloren het.
2: So die man van die kent was ook in die huis?
1: Die ma was betrokken in die huis, maar ze heeft ook een beetje zeer gekregen. En die ma heeft ook twee babakjes, die twee lengte. Die ene keer heeft ook een baie zeer gekregen, die gezegd, want die vier was baie warm. En toen is die beetje die gezegd gebrand. En die ma ook een beetje zeer gekregen, die gezegd, maar het levendigheid gekomen.
2: Misschien ten laatste, heidiglijk die man, hoe is hij, was hij behandeling toe, was hij bij de hospitaal?
1: Ja, die man en die twee lange en die andere kennis, hij was bij de hospitaal. Ja, hij heeft Biggie ook help daar gekregen. Maar zoals ik nog kijk, hij gaat af en toe, zoals hij zeer kreeg, af en toe hij gaat het hospitaal toe en bij de Israël komen. Hij is niet toegesleten, maar hij beweegt net van hospitaal naar huis toe, van huis naar hospitaal toe.
0: Ik wil hem gaan zo, ik wil hem wel horen. Ik wil hem wel appelen, hij laat het tata, metropom, ja, Gobapes. Maar ik wil hem wel horen, hij wil hem wel horen, hij wil hem wel horen, hij wil hem wel horen, hij wil hem wel horen, hij wil hem wel horen,